0: Only Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Gangashia, Gaudi Word.
3: Video camera bi gadamot zmet. Cotxali da Twitch grupebi quratxerit.
4: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
5: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
6: Gatsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
7: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
8: Magistri, dargis lideri.
9: Gatsvis samsakhuri magistri. Direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
10: Telefoni 599 11 20 20.
11: Tkveni biznesis zarmateba izqeba აკ რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.